Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van de zotte morgen.

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
1: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh, my zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt.
4: B-Pad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Mannekes,
9: Pompie,
8: nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
9: Oh.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
8: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
3: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
15: Oh.
1: Oei.
15: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
15: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
15: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
15: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
16: Benieuwd hoe een bloedspatanalist te werk gaat om een crime scene? Of wat insecten kunnen vertellen over hoe iemand om het leven kwam? Dat kom je tot een detail te weten in de 3-delige podcastreeks. Het Moordteam. Ik ben Philippe Ergens, gerechtsjournalist bij het Belang van Limburg en in deze nieuwe reeks spreek ik met verschillende experten voor wie verdachte overlijdens dagelijkse kost zijn. Beluister meteen de volledige ontluisterende reeks Het Moordteam.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100%. Met de pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Oh my zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
13: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
16: Oh, dan de thee. En de thee?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: En de thee?
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Hallo.
0: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
1: Ja, ik wil autotechniek studeren.
0: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
1: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
0: Ja.
1: En dan krijg ik misschien wat centjes.
0: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: Voilà, ons huis is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg, schat.
4: Ja?
5: Die badkamer, daar is er lek geweest.
4: Oei.
5: Met zijn zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, how are you?
9: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Twaas.

0: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
1: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden. Zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de opticiërs in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat melden Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
1: Iedereen gelukkig.
0: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Hoe mag die steak gebakken zijn?
11: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
11: Bleu.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
10: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Harta, harta, voelta.
13: Voelt u Qatar zalig zachte vacht?
14: Ai, poesje.
13: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
14: Ah, poesje.
13: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
14: Een stoute kaart.
13: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
15: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
16: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Oh, dokter, het gaat niet meer.
18: Oei, en hoe lang speelt het al?
17: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
18: Oh, klassiek geval.
17: Is het nog te redden?
18: Nee, tijd voor iets nieuws.
17: En waar vind ik dat?
18: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
17: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
18: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
17: Gratis?
18: Ja, als u uw aankoop terugwint.
15: Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
16: Macri, waar beter slapen begint.
19: Wakker met deze wekker en je dag begint lekker. Enfin, dat hoop ik toch, hè? In elk geval, een hele goede morgen. Welkom in 100% Zaterdag.
20: Een goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was, zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
21: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
20: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
0: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, wij moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat wij in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
20: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
1: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players hoe langer hoe meer ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
20: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
22: Oh, 100% Genen
23: met Bert Genen.

Weer eens goed bij het defileren. Ja, dat was er eentje. Die kwam binnen fluiten uit de jaren 60. En er zijn er nog die op een zaterdagochtend lekker binnenfluiten. We hebben het hier over een feest dat Stevie Wonder gaat vieren. Over de bijzondere band tussen Chic en Roxy Music. En dit is er ook eentje die we met een speciale reden draaien. Op deze speciale dag, 3 oktober.

Misschien ben je zelf intussen al eens op zoek gegaan, een duikje genomen in de geschiedenisboeken om te achterhalen wat er eigenlijk precies gebeurde op 3 oktober en waarom deze plaats zo belangrijk was. Wel, op 3 oktober vierde Duitsland de Duitse eenmaking. Dat gebeurde in 1990. En dat nummer van de Scorpions, ja, dat gaat over hunkeren naar vrede en de val van de Berlijnse muur. Maar de grote hit toen, die hebben we nu klaar liggen.

dat waren de Isley Brothers met Behind the Painted Smile. En daarvoor de vredespaus van toen, David Hasselhoff. Hij zong dat nummer op oudejaarsavond bovenop de Berlijnse muur om de vrede te benadrukken. In

0: Ja, feestje. En de hele maand oktober gaan we hier blijven feestvieren. Zoals altijd eigenlijk, hè. Welk feest, dat hoor je maandag in de ochtend bij Johan Henneman. Nostalgie Plus.
1: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
6: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
7: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brusse invasie.
5: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
7: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
5: Oh. Niklas, saai, joh.
7: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
5: Want dat is wel binnen dusje te paan hier, het was.
1: 100% genen.
9: Met genen.

is een geboortedag vandaag. Chubby Checker, geboren in 1941. Eddie Cochran is 3 jaar vroeger geboren. En Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac 6 jaar later. Die wordt dus 79.

Eentje uit 1976, Isn't She Lovely, van Stevie Wonder, van 50 jaar geleden dus. Precies 50 jaar. Toen werd Songs in the Key of Life gelanceerd, het legendarische album van Stevie Wonder. En hij gaat dat vieren met een wereldtournee. En hij speelt dan al die songs van In the Key of Life live. Met zelfs vier nummers.

0: wat wil je? We luisteren naar dezelfde nummers, op dezelfde frequenties, met hetzelfde nostalgische gevoel. Yes, we are family.
1: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
2: pas opgestaan,
1: al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam weg.

makkelijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be. 100% Genen.

De black version of Roxy Music. Enfin, dat zei ik niet, maar wel naar Rodgers. Die had begin jaren 70 Roxy Music gezien en dat wilde hij ook gaan doen. En daarom maakte hij Chic samen met Bernard Edwards.

Een portie zeezendermuziek, dat moet toch kunnen, hè? We moeten Serge toch goed stemmen voor hij aan zijn flashback top 40 kan beginnen. Man of Action van Liz Reed was dat er net. En Serge krijg je zeker ook nog.

Ja, de versie van Paul Young, versie uit 1984 van Love of the Common People. Ik zei daarnet dat je waarschijnlijk nog wel zender muziek zal horen bij Serge. En dat is niet toevallig. Hij neemt ons namelijk mee naar 1967, midden in de flauwe powerperiode.

0: Hier Pipa de kat.
1: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo,
0: beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
2: Tot binnenkort.
3: Nu ook in je Maxizo-winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Dankjewel Bert voor Man of Action van Les Reed en al die andere fantastische classics. En heel graag tot morgen 9 uur. Eén minuut over 10, tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
11: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
10: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
12: Flashback Top 40
13: met Serge Haderman.

Hele goede morgen. Bij ons is het elke dag dag van de klant. Het is 3 oktober en dat betekent dat we beginnen met de hitlijsten van de maand oktober. En er waren een aantal luisteraars die mij melden dat het lang geleden was dat we nog naar de 60's zijn geweest. Wel, dat gaan we vandaag doen. En dat doe ik met het beste jaar uit de 60's volgens een van onze luisteraars, Frank van Kamp. Ik heb de top eens bekeken. Ziet er goed uit 67. Ik werd toen 12 jaar. We gaan ervan genieten, Serge Haderman, met een bakje koffie, met een koffiekok en Nostalgie Plus. Meer moet dat niet zijn. Je hebt het al begrepen. Het is tijd geworden voor de flashback top 40 van de maand september 1967. En dan bega ik al een grote blunder. Ik moet nog even wennen. Ja, ik heb een keer of 10 de hitlijsten van september uitgezonden. Maar nu is het dus oktober. Dus niet september, maar oktober 1967. En dit is de top 3.

0: an excerpt from a teen opera op nummer 3. Nummer 2 is voor Engelbert Humperdinck in The Last Waltz. En dit is nog een overblijfsel uit die zomer van 67. Een van de best verkochte singles ooit trouwens. Scott McKenzie in San Francisco. De stembus gaat nu open, want jij mag de geschiedenis van de hits herschrijven. De hits uit oktober 1967. Jouw ultieme favoriet via onze site of via onze gratis app 0477-900-800. 0477-900-800. This weekend, where the action is.
1: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 50.

0: Nog steeds enorm populair, ook bij ons in Vlaanderen. Ik had, weet je nog, enkele weekends geleden een hitlijst uit 1971. En daarin stonden ze op nummer 2 of 3 met One Way Wind. En jullie hebben hem toen massaal naar de eerste plaats gestemd. Dit was eigenlijk bij ons in Vlaanderen. In Nederland hadden ze al een paar hits gehad hoor. Maar bij ons in Vlaanderen was dit de grote doorbraak voor de mannen uit Volendam. Sure Here's a Cat van The Cats. Paul Jones, geen familie van Tom, wordt beroemd als liedzanger van Manfred Mann, waar hij tussen 64 en 66 deel van uitmaakt. Na 2 jaar gaat hij solo en scoort hij een aantal hits, waaronder I've Been a Bad, Bad Boy, dat was wel de grootste. Thinking Ain't For Me, dat was de opvolger. De Britse zanger, acteur en later ook radio- en televisiepresentator bij de BBC. Paul Jones op 39.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

vind hij van de leukste plaat uit de lijst. Ja, misschien omdat je hem nooit meer hoort. Paul Jones en Thinking Ain't For Me op 39 in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. En 1967 was natuurlijk ook het jaar waarin de psychedelie zijn intrede deed in de popmuziek. Met als grote nummer 1 maandenlang bovenaan in de albumlijsten Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. En ook andere acts werden beïnvloed door de psychedelie. Luister maar eens naar de intro van deze plaat. Komen ze straks nog tegen. Diana Ross en de Supremes en The Reflections. Maar wat dacht je van deze? Ha, een beetje in het verlengde van de Big Five, waar jullie allemaal erg van genoten hebben. Zoveel reacties heeft hij gekregen, onze Seb Sebastian de Krop, op al die mooie Nederlandstalige liedjes. En dit is een hele bijzondere. Oei, wat is dat allemaal? Ja, toch wel even de mooiste intro's hoor, uit die maand van dat jaar, oktober 67 volgens mij. En weet je wie dat is? Dit is Boudewijn de Groot met Picnic bij Nostalgie Plus.

0: looking blue.
1: Lekker psychedelisch. Boudewijn de Groot en Picnic. Zijn hoogst genoteerde gisteren was Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser? En dan heb ik het over de Big Five Nederlandstalig. En dat is dan natuurlijk een nummer uit de 70's. Dat is voor een volgende keer. Want nu laat ik jou 1967 herbeleven. De Homburg is een elegante zwarte vilten hoed die wordt vervaardigd in Bad Homburg, een Duits stadje aan de zuidelijke helling van het Taunusgebergte. De Britse versie van die deukhoed werd eind 19e eeuw geïntroduceerd door de prins van Wales, later Edward de VII van Engeland, die het voor het eerst tegenkwam toen hij naar een Duits kuuroord trok. Eind jaren 30, in de aanloop naar de Tweede Oorlog, werd de Britse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Eden beroemd door het dragen van de Homburg. En dat is meteen het onderwerp van de tweede grote classic van Procol Harum op 36.
2: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Net als tijdens hun grootste classic uit 67, A Wider Shade of Pale, werden de componisten Gary Brooker en Keith Reid geïnspireerd door Johann Sebastian Bach. Ook nu speelt Matthew Fisher met zijn onafscheidelijk Hammondorgel een belangrijke rol in deze tweede nummer 1 van Procol Harum.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
16: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
17: Leonidas.
18: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
19: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
18: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
19: Oh, met praline, die gouden.
18: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
20: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
21: Oh, dokter, het gaat niet meer.
22: Oei, en hoe lang speelt het al?
21: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
22: Oh, klassiek geval.
21: Is het nog te redden?
22: Nee. Tijd voor iets nieuws.
21: En waar vind ik dat?
22: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
21: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
22: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
21: Gratis?
22: Ja, als je uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
23: Macri, waar beter slapen begint.

0: 1967.
1: Koning Boudewijn opent in de Antwerpse haven de grote Zandvlietsluis. Onze regering besluit de technische hulp aan het toenmalige Congo op beperkte schaal te hervatten. De Cubaanse revolutionair Che Guevara wordt in Bolivie vermoord. En voor het eerst sinds de burgeroorlog in Spanje vinden vrije verkiezingen plaats. Mohammed Reza Pahlavi, de sjaal van Perzië sinds 1941, kroont zichzelf met veel pracht en praal tot keizer.

0: De reacties stromen binnen. Het is heerlijk vertoeven deze keer daarnet in 1967. Ja, dat is toch een jaar waarin heel wat gebeurd is. Gloria van Damme, Van Morrison op 34. En daarvoor de Beach Boys op nummer 35 met Heroes and Villains. Expert from a Teenage Opera van Keith West op nummer 3. Dit is geen tussenstand, dit is onze oorspronkelijke top 3. Jouw top 3, waarmee we begonnen zijn daar straks om 10 uur. Tenminste, met een bekendmaking daarvan. En dan met Humperdinck staat op nummer 2. San Francisco, to be sure. Be sure to be wear flowers in your hair. Haren in de bloemen, jawel. Scott McKenzie nummer 1. Dus 3 Engelbert Humperdinck. Nee, dat is niet waar. 3 Keith West, 2 Engelbert Humperdinck. En nummer 1 Scott McKenzie. Stemmen kan nog steeds via onze site. En als je dat via onze gratis app wil doen, dan zie je helemaal onderaan een foto van mijn goede collega Leen de Marais. En dan mag je voor één keer Leen aanraken. Your golden years.
1: Oh, oh. Nostalgie Plus.

0: Wat doet je nu?
1: Ja. Ik denk dat ik een keer een knopje heb geduwd. Dit zijn de Buffoons. And tomorrow is another day.

0: Frank Sinatra hoorde je op nummer 33 met The World We Knew. 32 kwam uit het Nederlandse Enschede, The Buffons, Tomorrow Is Another Day. En we blijven in Nederland met Patricia Pai. Die ken je van allerlei Engelstalige liedjes, maar in 67 zong ze in het Nederlands.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: De Flashback.
5: Top 40.
4: Nummer 31. Wappie.

0: 35. Gloria van Dam noteren wij op 34. En Dam op 33.
1: Now over and over, I keep going over the world we knew.
0: Frank Sinatra. Dit komt uit het Nederlandse Enschede, The Buffoons. And Tomorrow is Another Day op 32.
2: Je bent niet hip, je bent niet vlot. Je oude fiets die is op tijd kapot.
0: Een piepjonge Patricia Pai, je bent niet hip op nummer 31.
3: Nummer 30.

0: Een van de drie letterlijk aan San Francisco gerelateerde classics is 1967. Daarom The Animals en Eric Burdon met San Francisco Nights. En daarvoor Sound of the Screaming Day van Golden Earrings. Want toen zat de S er nog achteraan. En het was nummer 30.
1: Oktober 1967.
0: Het VPRO-televisieprogramma Hoopla zorgt opnieuw voor beroering. In de uitzending, gemaakt door het trio Wim van der Linde, Wim T. Schippers en Hans Verhagen, trad wederom Phil Blom op, die zich in de eerste aflevering van Hoopla had vertoond terwijl ze was gekleed in slechts enkele bloemenslingers. De scène kostte de VPRO ruim 70 leden. Nu zag het publiek Phil Blom uit een krant een bericht voorlezen dat meldde dat zij deze keer niet bloot zou optreden. Toen zij de krant liet zakken, bleek zij geheel naakt. Hetgeen tot nog meer ophef zorgde.

0: Ja, ja, we hoorden hem al eerder vandaag in deze Flashback Top 40... die je trouwens kan volgen, de volledige lijst. Die staat op onze site nostalgie.plus. En via die site kan je ook stemmen voor jouw top 3. Want jij mag en kan de geschiedenis van de hits veranderen. Spelen met de hits? Haha, het is plezant. Het geeft een kick, hè? Ja. En jullie zijn met zoveel aan het stemmen. Is er een paar nieuwe klanten bij ook. Het is een echte community aan het worden. Ik heb ook een paar hysterische fragmenten. Historisch moet ik eigenlijk zeggen, maar ik zeg af en toe hysterisch. Sommigen zijn dat dan ook. Ik heb onder meer het begin, de start, de officiële start van BBC Radio 1. De popzender van de BBC, die werd opgericht. En dat naar aanleiding van het invoeren van de Marine Offences Act. Waardoor de vele Britse zeezenders die tussen 1964 en 1967 uit de lucht moesten. En ze probeerden een alternatief te bieden met de DJ's van de zeezenders bij de staatsomroep, dus de British Broadcasting Corporation. Maar er was er eentje die doorging. En dat was Radio Caroline. En dat gaan we nu horen. Dit is een historisch fragment met DJ Johnny Walker, die zegt waarom zij wel doorgaan.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: And we in turn recognize your right as our listener to have freedom of choice in your radio entertainment. And of course that Radio Caroline belongs to you. It is your radio station, even though it costs you nothing. And as we enter this new phase in our broadcasting history, you naturally have our assurance that we intend to stay on the air because we belong to you and we love you. Caroline continues.
3: This is Radio Caroline International, the home of the British
4: Music Explosion.
5: Nostalgie Plus.

De zomer van 1967 maakte zoveel indruk dat platen uit die tijd in oktober nog steeds genoteerd stonden. Deze stond in de zomer wekenlang nummer 1 en nu staan ze op 27. The Beatles en All You Need Is Love. En omdat de plaatjes in de 60's nogal kort waren, heb ik soms nog wat tijd over voor een hit die niet in deze Flashback 40 staat, maar wel in de Amerikaanse hitparade. Zoals deze van de Rolling Stones.

0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
6: Oh.
5: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
7: Ik dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
13: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
18: Ja, 1967 blijft tot de verbeelding spreken. Dank voor al jullie berichtjes. En al jouw herinneringen. 11 uur geweest, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parket.
20: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
19: Er zouden ook nog 2 andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme files in de buurt. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze schakelde de Amerikaanse Katie Vallinets uit in 3 sets. De setstanden waren 6-0, 4-6 en 7-5. In de volgende ronde moet Mertens tegen de Letse Jelena Ostapenko. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
21: De Flashback Top 40
9: met Serge Haderman.
21: Nummer 26.

0: Live over San Francisco. En het bizarre is wel dat ze helemaal niet uit Amerika kwamen. Het was een Engelse band, The Flower Pot Man. Let's go to San Francisco, 26, 27, All You Need Is Love van de Beatles. En nu, jouw top 3. En omdat er zoveel mailtjes en berichtjes zijn binnengekomen. En vooral sms'jes en whatsappjes en ook veel meer. Hebben wij een nieuwe nummer 1. Maar het is niet deze. I had the last waltz with you. Engelbert Humperdinck zakt van 2 naar 3. En het volkslied van de Flower Power Beweging zakt naar nummer 2. Scott McKenzie, San Francisco, to be sure. Be sure to wear flowers in your hair. Oh no, no. Excerpt from a teenage opera van Keith West. Die maakt daar gebruik van om naar nummer 1 te stijgen. Maar eerlijkheidshalve vertel ik jou nog even dat het percentage tussen de nummers 1 en 2 heel klein is. Ha! Dus stemmen maar via onze site. Via onze gratis WhatsApp 0477-900-800. 0477-900-800. Want jij bepaalt wat er op nummer 1, nummer 2 en nummer 3 staat. En voor de volgende plaat, dat is nummer 25, verwijs ik je graag door naar een uniek boekwerk. Zelfs als je niet echt een muziekliefhebber bent. Prachtige verhalen. 500 unieke one-hit wonders van Dennis Michiels. En daarin staat het verhaal rond de volgende plaat. Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On.
1: Nummer 25.

Just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: baby, just we two. Heads up to I love you, and you love me. Ja, I love you, je t'aime, je t'adore, ich liebe dich. De legendarische acteur Anthony Quinn, hij zong ook, alhoewel, het was meer rappen niet. Het was meer gesproken natuurlijk. Deze I love you op 23, dadelijk met nummer 22 gaan we op de familiale tour.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
9: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
10: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: De Mamas en de Papas met 1230 op nummer 22. En dan zo net op 21 Sandy Posey en I Take It Back. In Engeland werd BBC Radio 1 boven de doopvont gehouden. Engeland had dan een popzender, maar dat had ze al eerder in de vorm van een tiental zeezenders van op forten en van op zendschepen, maar die moesten allemaal verdwijnen dankzij de Marine Offences Act. En dan heb ik het nu over half augustus 1967. En de BBC die huurde heel wat populaire DJ's in van de zeezenders om hun popzender op te richten. De ochtendshow, de eerste uitzending, werd gepresenteerd door Tony Blackburn en die had eerder gewerkt voor Radio Caroline en Big L Radio London. Een gedeelte van de opening en de eerste plaat die toen gedraaid werd, die laat ik nu aan je horen.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: But now with the clock ticking slowly up to 7 a.m. it's going to be time to welcome Radio 1's first daily show on 247 meters medium wave, whilst breakfast special continues on Radio 2. 10 seconds to go before Radio 1, Tony Blackburn, and Radio 2, Paul Hollingdale. Stand by for switching. Get tuned to Radio 1 or 2. 5, 4, 3. Radio 2, Radio 1, go.

0: Flashback Top 40.
1: Nummer 30, The Golden Earrings. Toen nog met een S in 67 en The Sound of the Screaming Day. Jeans of blue, Harley Davidson's dream. En dit is nummer 29. San Francisco Nights, Eric Burdon en The Animals. Van Morrison op 28 en dan op 27. All you need is love. Ons huisorkest, The Beatles. Dit zijn de Flower Pot Men. Let's go to San Francisco. Ze staan op 26. Nummer 25. Een opvallende uitvoering van You Keep Me Hanging On van Vanilla Fudge. Origineel van de Supremes. En zij staan op nummer 24. Met Reflections.
2: I love you. I love you. I love you. I love you.
1: Anthony Quinn op nummer 23. Young girls 12:30 van de mama's en de papa's staan op 22. I take it back van Sandy Posey, zo net nog op 21.
3: Nummer 20.

0: Tremolos and Even the Bad Times Are Good bij Nostalgie Plus. En ik laat nog tot 1 uur live vanuit ons mediahuis 1967 het leven. Meer bepaald, de maand oktober. Vandaag zitten we dus in de 60s, morgen in de 70s. Maar dat is voor morgen natuurlijk. En die mannen van de Tremolos, ja, dat was... Ik moest die ooit aankondigen en na dat optreden... wat overigens heel schitterend was... met onder meer een a cappella versie van Silence is Golden... hebben we nog de nodige pinten gedronken. Man, man, man. Die gasten konden drinken, hoor. En het is nauwelijks voor te stellen... maar Alex Chilton, liedzanger van de Amerikaanse vijfkoppige formatie The Box Tops... is amper 16 wanneer hij de letter opneemt. Een wereldhit en nummer 1 in de VS. Hele grote hit, maar in tijdsduur de kortste nummer 1 uit 67. De letter duurt nog net geen 2 minuten. Mijn advies in jouw richting. Geniet van elke seconde van deze nieuwe binnenkomer in de Flashback 40 van Nostalgie Plus.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: 1 minuut 46 seconden kort de Bokstops. En de letter, ze staan dus op nummer, even kijken, nummer 19 nieuw binnen. En er waren nog een aantal andere versies die succesvol waren. Deze zwoele uitvoering van de Nederlandse zangeres Bojura haalde de hitlijsten in 1974. En dit was een hit in 1970. Komen we later nog wel eens op terug. Joe Cocker met zijn versie van The Letter. En nu een legendarische Belgische artiest die vorige week nog in de Elisabethzaal stond.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Minder en meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
6: De Flashback Top 40. Nostalgie plus.
3: Nummer 18.

0: legendarisch. Nummer 18, Adamo, un larme au nuage. Bijna goedemiddag. Fijn dat jullie in zo'n grote getale zijn komen opdagen, dat appreciëren we. Dit is Nostalgie Plus. Met de Flashback 40 die je ook kan bekijken via onze site. Maar als je zegt van nee, ik wil het liever nog niet weten, ik wil me laten verrassen, dan gewoon blijven luisteren. En je kan natuurlijk naar onze site gaan om te stemmen op de top 3. Rond 10 over 12 ongeveer krijg je van mij een tussenstand. Maar nu terug naar 65. De Londense groep The Hurt wordt opgericht. Ruim 1 jaar later komt zanger-gitarist Peter Frampton bij de band. Hij is amper 16 en heeft de schoolbanken verlaten om bij de groep te komen spelen. Na 3 geflopte singles scoort The Hurt een grote hit met From the Underworld, dat veel gespeeld wordt door de zeezenders. Resultaat, een mooie plaats nummer 3, nummer 6 in de Britse hitlijsten. En in de Veronica Top 40 stijgt de song zelfs door naar plaats 3. En er komen ook nog een aantal vrij succesvolle opvolgers. De piepjongen Peter Frampton is zo populair in 1967... dat hij dat jaar door het jongerenmagazine Rave, dat is een Britse magazine, wordt verkozen als het gezicht van het jaar.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

The Hurt met Peter Frampton. Je herkende zijn stem. Later zou hij beroemd worden met zijn solo-carrière met het live-album Frampton Comes Alive in 1976. En natuurlijk de single Show Me The Way. Ja, we zitten in 1967, dus ik heb nogal wat radiofragmentjes meegebracht. En wie was de beste en populairste DJ ter wereld? Zijn shows werden ook wereldwijd uitgezonden. Het was niemand minder dan Wolfman Jack.

Cliff Richard, The Day I Met Maureen, nummer 15, voorafgegaan door Brian. Dat was een Australische uitwijkeling die zich in België vestigde. En dat nummer dat heette Ponciana. Straks horen we zijn broer, de broer van Steve Winwood. Hoe kan dat nu? Blijf luisteren, ik hou je op de hoogte. Nu Traffic met Steve en Holy My Shit.

0: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
5: De Brusselse invasie.
4: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
4: Oh. Niklas.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
4: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
7: In 1967, was je toen al geboren? Zo ja, wat deed je en wat zijn jouw herinneringen? Laat het mij maar weten, hoor. Your golden years. Nostalgie. Het is exact 12 uur, tijd voor het nieuws.
8: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
9: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
8: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. 2 andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
10: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
8: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de 2e tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de 3e plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
7: En bij ons is het momenteel heel zonnig en 20 graden. Ik heb 1 plaats waar je langer dan 10 minuten stilstaat. Dat is op de E314 Leuven-Lummen. Daar verlies je 11 minuten van Holsbeek tot Aarschot.
11: De Flashback Top 40
12: met Serge Haderman.
11: Nummer 14.

Death of a Clown van Dave, de broer van Ray, van de Kings, je weet wel, Ray en Dave Davies. En vele mensen dachten toen, omdat de twee broers regelmatig ruzie maakten en tegenwoordig ook nog steeds af en toe met elkaar in de clinch gaan, dat Dave Davies uit de Kings zou stappen, maar dat was helemaal niet waar. Door deze single kwam het voortbestaan van de Kings niet in het gevaar. Integendeel, want The Death of a Clown, de solo-single van Dave Davies, stond op het toenmalige nieuwe album van The Kings. Vooral, weer al een misverstand de wereld uitgeholpen. 6:06. Hele goede middag. Fijn dat je luistert naar Nostalgie Plus. En de Weekend Boys zijn er allemaal bij. Met straks tussen 5 en 6 Michel Follet. Met 100% Follet. En ik ga een tipje van de sluier oplichten. Hij gaat een plaat draaien van Kraftwerk. En dat is toch wel vrij ongewoon. Een eigenzinnige keuze, zoals hij dat zelf omschrijft. Luisteren dus vanavond tussen 5 en 6. En nu, vrienden, na zoveel stemmen te hebben gekregen, en je mag nog steeds blijven stemmen, zeker als je niet akkoord bent met deze gang van zaken. Jouw top 3, dat straks de finale zal vormen van deze Flashback 40 op deze gedenkwaardige zaterdagmiddag. We hebben een nieuwe nummer 1 en het is zeker niet deze. Excerpt van een teenage opera van Keith West. Daar straks nog nummer 1. En zo zie je alweer hoe snel het kan veranderen. Hij is gezakt naar nummer 3. I had the last waltz with you. En dit is Engelbert Humperdinck. Two lonely people together. Gezakt van 1 naar 2, dacht ik. Ja, klopt dat? Even kijken naar de boekhouders. En dit is de nieuwe nummer 1. San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. Scott McKenzie, het is inderdaad 1967. Stemmen kan nog steeds via onze site. Laat je maar gaan.

als kleine jongen met mijn schoolverhaaltjes thuis kwam en over de eerste onrechtvaardigheden in mijn leven begon te klagen. Dat heeft me de mensen leren aanvaarden zoals ze zijn.

Binnen op 19, The Buckstops en The Ladder. Een luime onuage, dat is Adamo op 18. Binnen op 17, The Hurt and From the Underworld. 16 komt van Brian en Paul.

breathe. Cliff Richard op nummer 15. The Day I Met Marie in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Op nummer 14 staat Traffic met liedzanger Steve Winwood en A Hole in My Shoe.

0: Dave, de broer van Ray Davies van The Kings, The Death of a Clown, op nummer 13.
1: Horen, zien en zwijgen.
0: En dat is Vultura, nummer 12. En zo net op nummer 11, Bobby Gentry, Ode

0: vroegere beleidingsband van Warren Otis, Running the Barcase en Soulfinger op nummer 10. En op nummer 9, die is nieuw, dat is hoog, een hoge notering om binnen te komen, maar het is niet de hoogste, want die komen straks tegen op nummer 9.
1: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alstublieft en alstublaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: Oh, dokter, het gaat niet meer.
6: Oei, en hoe lang speelt het al?
5: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
6: Oh, klassiek geval.
5: Is het nog te redden?
6: Nee, tijd voor iets nieuws.
5: En waar vind ik dat?
6: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
5: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
6: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
5: Gratis?
6: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
7: Macri, waar beter slapen begint.
8: Nostalgie Plus, nieuw.
9: In de Flashback Top 40.

net een berichtje binnen van Eline Verdonk. Het is een feest vandaag. De flashback top 40 bij Nostalgie Plus. Dankjewel. I'll Never Fall in Love Again komt nieuw binnen op nummer 9. Dat was Tom Jones.

nummer 8 met Flowers in the Rain, maar die heb je dus straks al gehoord tijdens de officiële opening van BBC Radio 1 in oktober 1967. En deze meneer denk je al gehoord hebben, maar het is hem niet hoor. Het is niet Steve Winwood, die was al vertrokken bij de Spencer Davis Group in oktober 1967. Maar je hoort zijn broer, Muff Winwood.

0: Steve Winwood was uit de Spencer Davis Group vertrokken. Hij zat dan bij Traffic en die hoorde je dus straks al met Hole in My Shoe. Maar wat een opvallende gelijkenis van de stemmen van de twee broers. Time Seller dus van de Spencer Davis Group op nummer 7 in de Flashback Top 40. Hier bij Nostalgie Plus voorafgegaan door Flowers in the Rain die ik straks al helemaal gedraaid heb. The Move. En dan nummer 6. Ja, tijd voor de hoogste nieuwe. De Bee Gees willen in 67 een liedje maken over de staat Massachusetts. De naam klinkt lekker, al dus Barry Gibb. Het heeft iets magisch. Leuk detail, de Bee Gees waren nog nooit in Massachusetts geweest. Het plaatje komt overal, bijna overal nummer 1. En Robin Gibb had altijd een liefde... haatverhouding met deze klassieker. Hoe kan dat? Op het moment dat Massachusetts nummer 1 staat in Engeland, overleeft hij samen met zijn vriendin Molly, zijn latere echtgenote, een grote treinramp in het Britse Hitcher Green, waarbij maar liefst 40 doden vallen. Als een ware held draagt Robin die avond 12 gewonden naar de ziekenauto's. Dit ongeluk verandert zijn leven en daardoor is Robin, naar eigen zeggen, altijd nerveus gebleven.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Oktober 1967, de hoogste nieuwe in het maandoverzicht Massachusetts van de Bee Gees op nummer 6. Het wordt hier heel spannend, want ik ben samen met jou toe aan de top 5, waarvan jij de bovenste 3 hebt bepaald, de grote finale. En nummer 5 is een bijzondere single van de Rolling Stones. De heren waren opgepakt met een dosis drugs op zak. En de justitie wilde een voorbeeld stellen. Ze vlogen in de gevangenis, de mannen van de Stones. En toen ze vrijgelaten werden, werd er een nummer opgenomen met diverse artiesten in het achtergrondkoor, onder meer Yoko Ono en John Lennon. Zij waren solidair met de Stones. En die namen dan weer een plaat op om hun fans en iedereen die hen is blijven steunen toen ze in de cel zaten. En dat nummer dat heet We Love You. Dadelijk op nummer 5.
1: Gekende buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskes doet.
2: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.

0: Love You, de Rolling Stones op nummer 5 in oktober 1967. Nummer 4, ook dat een van mijn grote favorieten uit de lijst. Ichiku Park van The Small Faces en Lutgard Simons. Jawel, de legendarische Lutgard Simons die had niet zo'n prettige ervaring met The Small Faces.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Small Faces.
3: Die een beetje, want...
2: Dat waren eigenlijk nogal brute jongens, want in de dierentuin... in de Koningin Elisabethzaal mag niet gerookt worden en zeker niet achter de coulissen. Omdat er brandgevaar is, uiteraard. Hè. En daar hangen overal no smoking in de gangen en in de wachtzalen en zo. En de bode ging naar een van die Small Faces, Engels popgroep, yeah. En zei, je ziet toch, je kan dat toch lezen, niet, het is hier verboden te roken. Oh, sorry, zei hem. En hij nam de hand van de bode en drukte die brandende sigaret uit in de palm van de hand van die bode.

Lekker psychedelisch. I love it. Small Faces, Ichiku Park. En zij staan genoteerd op nummer 4. Dat betekent dat wij om 11 minuten over half 1, goedemiddag trouwens, hier bij Nostalgie Plus toe zijn aan jouw top 3. Jij hebt nagedacht, vergeleken, overlegd eventueel, hopelijk geen ambras gemaakt. En dit is het resultaat. Jouw nummer 3.

Last Waltz van Engelbert Humperdinck op nummer 2. En jouw nummer 3 was Expurb van een Teenage Opera van Keith West. Ik ga het extra spannend maken hoor. We werken naar de nummer 1 toe. Maar eerst een blik naar de Flashback Top 40 van morgen.

0: Een vooruitblik naar de Flashback Top 40 van morgen tussen 10 en 1. Ik klets er gewoon 10 jaar bij. Van 67 gaan we naar oktober 77. Top 10. En dit was vandaag onze nummer 10. The Barcase en Soulfinga. Eén plaats hoger op nummer 9. Tom Jones and I'll Never Fall in Love Again.
1: I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, making the guy.
0: Nummer 8 was For The Move en het eerder gedraaide Flowers in the Rain.
1: Come with me, I need a man whose job it is. It's selling all this time.
0: The Spencer Davis Group op nummer 7 met Time Seller. Nummer 6. Oei, de bel doet het niet meer. Ah ja, toch wel. De Bee Gees. Om toch nog maar eens te illustreren dat zij verantwoordelijk waren voor de hoogste nieuwe van vandaag met Massachusetts. 5 was voor de Rolling Stones. We Love You, met op de andere zijde het eerder gedraaide Dandelion.
1: It's all too beautiful.
0: Dit is mijn absolute favoriet uit de lijst van vandaag. Small Faces op nummer 4 en Ichiku Park. Small Faces op nummer 4 en dan jouw top 3. Jullie stemden excerpt van een teenage opera van Keith West naar een derde positie. The Last Waltz van Engelbert Humperdinck is de nummer 2. Heel veel luisteraars hebben gestemd. Dat doet mij ook vandaag weer enorm veel plezier. En Tony die heeft er met zijn onschuldige hand een winnaar uitgehaald. En dat is Hugo van Drongelen. Hugo, van harte gefeliciteerd. Dankzij de digitale snelweg krijg jij binnenkort 2 tickets voor een film naar keuze met een partner naar keuze. Allemaal bedankt voor het stemmen. En de nummer 1, ja, dat is een nummer dat dankzij de Summer of Love, de zomer van 1967, overal wekenlang nummer 1 stond. Op het einde van het jaar was het een van de best verkochte singles wereldwijd. Het gaat over San Francisco. En als je naar San Francisco ging, dan moest je denken, lief zijn voor elkaar en bloemetjes in het haar. San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. De nummer 1 is voor Scott McKenzie.
2: Nummer 1.

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei, dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Het weekend, daar moet je altijd veel te lang op wachten. Dus daarom zometeen Gimme, Gimme, Gimme, ABBA. Your golden years. Die mogen vandaag Weekend Vibes aftrappen. Nostalgie Plus. Meteen na het nieuws, een goedemiddag.
11: Goedemiddag. Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aards moeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
12: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
11: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd 6e. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
1: Weekend Vibes met Tony Talboom.

En zo zijn we ontsnapt aan de week. Fly away met Teach In. Ja, blij dat het weekend is. Ja, het ging deze week vooral veel over de begroting, besparen, betalen en rekenen, rekenen en nog eens rekenen. Het is van alle tijden. Hè. Straks een plaat trouwens die Marvin Gaye heeft ingezongen terwijl hij met zijn gedachten bij de fiscus zat. Echt gebeurd. Maar eerst nog extra relax met deze classic van Aretha. Ze was amper 25 toen ze dit inzong. Look at

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
3: Pas opgestaan.
2: ...al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Want slapen doet je in je bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weeren.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, gewoon, hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
7: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Niklas, ajo.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Want toch echt proberen een douche te pauwen hier toast.
11: Het beste uit de 60s, 70s.

Eén grote familie bij Nostalgie Plus. Dit was de Partridge Family. En dan nu Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't nothing but a real thing. Diepe emotie in zijn stem, maar hij verklaarde achteraf dat hij tijdens de opnames mentaal met zijn gedachten bij een ruzie zat over belastingaangifte. Ja, de emotie die je hoort in de stem van Marvin kwam dus niet door de liefde, maar door een ruzie met de fiscus.

Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Een van de vele classics die vandaag nog zullen passeren bij Nostalgie Plus. Met straks ook 3 Degrees. Maar eerst nazomer, want wat is het toch uitzonderlijk heerlijk weer voor deze tijd van het jaar. Ticento, Mattia Bazaar en straks iemand die eigenlijk liever wilde weglopen van zijn succes.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Dag manneke.
6: Hey.
5: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
6: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
5: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
6: Ook landbouwer.
5: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
6: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
5: Ja, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
9: Your

Harris met The Runner. Ja, en Scott Walker, die wilde eigenlijk ook weglopen. Hij werd met de Walker Brothers een tieneridool, maar hij had daar een bloedhekel aan, aan al die hysterie. Hoe groter het succes, hoe verder hij er later muzikaal van wegliep. Een popster, ja, die eigenlijk liever geen popster wilde zijn. Dat gevoel zit misschien al in deze song. Ja, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En straks, prinses Diana, die keihard meezong tijdens aerobicslessen.

dan kom je op het juiste tempo tijdens je weekend. Ik heb nu nog zo eentje, Never Can Say Goodbye. Dat was de favoriet van prinses Diana. Ja, ze was zo'n enorme fan van de versie van de Communion Arts dat ze de band ooit uitnodigde voor een privéconcertje. En daar bekende ze tegen de leden dat ze dit nummer altijd meezong tijdens haar aerobicslessen. Een Royal Pop Classic dus, bij Nostalgie Plus.

0: Pepermania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Mannekes.
9: Bompie.
8: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
9: Oh.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Ik dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Hoe mag die steek gebakken zijn?
16: Je bak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
15: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
16: Bleu.
17: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
18: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
19: Bel & Bo.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
21: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
22: Leonidas.
23: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
24: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè.
23: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
24: Oh, met praline, die gouden.
23: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
21: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
25: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
26: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
25: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
27: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
28: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
29: En zo meteen een nummer 1 hit van Cher die er bijna nooit is gekomen. Omwille van de titel, die vond men toen een beetje te grof.
30: Your golden years.
29: Eens kijken wat jij ervan denkt.
30: Nostalgie plus.
29: Komt eraan na het nieuws. Goedemiddag.
31: Een goedemiddag. Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een erg moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar €10 miljard. Journalist Maarten Knuts volgt het.
32: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog €400 miljoen tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de btw-hervorming, herinner je nog? Ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noten om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan?
31: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zouden we even zijn State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen door zijn extremistische ideeën. En op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij en ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
0: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
31: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
1: Weekend Vibes met Tony Talboom.

originele titel was Gypsies, Tramps and White Trash. Dat hebben ze dan toch maar aangepast, omdat ze vrezen dat anders radiostations de plaat niet zouden draaien. We zijn weer begonnen aan een nieuw uur. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus met straks Prince. Maar hij begint pas na 1 minuut te zingen. Ja, schoon volk komt altijd op het laatste.

krijgt straks ook nog een Beatles-song waar een grove vloek in zit verborgen. Maar nu Prince met 1999. Ja, zijn naam staat op het hoesje, maar je moet wel even wachten eer hij begint te zingen, want de opener komt van bandleden Des Dickerson, Liza Coleman en Jill Jones. En dan pas, na een goede minuut, hoor je Prince zelf.

0: alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
9: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

moet heel goed luisteren natuurlijk, maar Paul McCartney die roept ergens in deze Hey Jude fucking hell, omdat hij een foutje maakte op de piano en dat is er dus gewoon blijven inzitten. Er werd ook gevloekt in Amerika toen ze de videoclip zagen bij het nummer van Golden Earring, die je straks hoort. Maar eerst deze van LTD.

En je kent de videoclip nog, hè, met Tante Nonneke erin. Maar in Amerika was dat not done. En er werd een speciale commissie opgericht, geleid door een jonge Hillary Clinton. En zij liet de clip overdag van televisie halen. A golden earring and the first lady in the clinch. When a lady smiles. Straks nog een Nederlandse band die de hitlijsten haalde in Amerika. Maar ook Pointer Sisters en Godly and Cream. I'm right.

0: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei.
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldt.

0: Zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Ik dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
10: Nostalgie Plus.

Straks Elvis met een indrukwekkend vrouwenkoor, maar die werden zonder zijn weten, stiekem dus, achter zijn rug toegevoegd. Maar nu, George Baker's Selection, hun allereerste hit in Amerika, Little Green Bag, had eigenlijk de titel Little Green Bag, een Amerikaans dollarbiljet. Maar door een hardnekkige spelfout van de Nederlandse platenmaatschappij werd het per ongeluk een groene chakos. En deze, die ken je ook wel van hen.

die prachtige vrouwelijke achtergrondstemmen die je in de climax hoort van dit nummer, werden stiekem en zonder medeweten van Elvis weken later in een andere studio toegevoegd, omdat de producers de originele opname een beetje te kaal vonden. In the ghetto. We gaan nog een beetje nazomeren met jouw toestemming. Hier is Ryan Paris, Dolce Vita.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Yellow.
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja, kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
13: B-Bad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
18: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
19: Ha,
18: gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
19: Oh,
18: Okay, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
0: Oh, dokter, het gaat niet meer.
20: Oei, en hoe lang speelt het al?
0: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
20: Oh, klassiek geval.
0: Is het nog te redden?
20: Nee, tijd voor iets nieuws.
0: En waar vind ik dat?
20: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
0: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
20: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
0: Gratis?
20: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
21: Macri, waar beter slapen begint.
22: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
23: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
24: Met een Franse classic die heel wat bakkers kwaad maakte. En eerst een hit die Mutt ooit live zong in Top of the Pops. Daarbij kwam een explosie-effect aan te pas. En dat was zo hard dat het publiek echt dekking zocht.
25: Your golden years.
24: En die hit, dat is Dynamite.
25: Nostalgie plus.
24: Hoe kan het ook anders? Zometeen na het nieuws. Goedemiddag.
26: Goedemiddag. Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze daarover samen. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
27: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
26: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden er al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. En sport: op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
1: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
26: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
2: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: heb ook nog een song mee die Diana Ross deed huilen. En verder ook Barry White en Queen. En nu Jacques Dutronc, de bakkers, die waren zeer boos op hem. Parijs wordt wakker, maar volgens hen was dat beledigend. Want ja, de bakkers die zijn immers al van 3 uur 's ochtends aan het werk. En soms nog veel vroeger. Denk daar maar aan als je morgen vroeg in je pistolet bijt.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de 10. En de 10?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de T's.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja. Kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Straks een Bob Dylan classic die door een andere band een pak korter werd gemaakt. En nu Where Did Our Love Go? Fantastisch nummer, toch? Maar Diana Ross dacht er anders over tijdens de opnames. Ze begon zelfs keihard te huilen. De producer heeft haar moeten troosten en moeten smeken om haar werk af te maken. Oef, dat is dan toch gelukt.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
0: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
6: Oei.
0: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
0: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top professioneel, met de pro van...
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

Elton John die heeft ooit een stukje muziek gestolen uit een 60s hit. En achteraf gaf hij dat grofweg toe. Straks hoor je die, maar eerst Mr. Tambourine Man. Het origineel van Bob Dylan telde maar liefst 4 lange coupletten. De Byrds die hebben die er allemaal ongegeneerd uitgeknipt. Tot 2,5 minuut, zo werd het nummer, nog meer gedraaid op de radio. En ik doe dat nu ook.

0: Elton John. En dat la la la la la stukje is schaamteloos gepikt uit hit Speedy Gonzales van Pat Boone uit 1962. En dat leverde hem bijna een rechtszaak op. Maar toch werd het ook zijn allereerste Amerikaanse nummer 1 hit.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee?
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusselse invasie.
9: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
9: Oh. Niklas, daar joh.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
9: Want dat is probeer een douche te pauwen hier, het was.
12: In Amerika, nochtans het thuisland van de zangeres die je zo meteen hoort, kwam het nummer niet verder dan 92. Maar bij ons een top 10 hit. The golden years. Alan Foley. Nostalgie. What's the matter, baby? Zo meteen na het nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De vader van Chiron trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
14: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
13: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag, met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
15: Weekend Vibes met Tony Talboom.

straks de allerkortste track van Springsteens grootste succesalbum Born in the USA. Maar ook Blondie komt eraan. En nu Ti Amo. We zingen dat allemaal mee, maar de platenbaas van Umberto Tozzi die vond het nummer zo saai dat hij het eerst niet op single wilde zetten. Pas nadat de zanger dreigde, ik stap op, gaf hij uiteindelijk toe. Ti Amo.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is los.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

minuten en een half. De allerkortste track op Born in the USA, maar ook een van de grootste radiohits. En zo heb ik er nog klaarstaan. ABBA en Peter Frampton met een song die hem redde van de armen.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, voeta.
2: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
3: Poesje.
2: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Mannekes,
5: Pompie.
4: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
11: Amai, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
15: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
16: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
15: Nee.
16: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
15: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
16: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
15: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoop, man!
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
20: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
21: Ja, graag iets Japandi.
22: Ibiza. Ruim.
23: Ja, niet te groot, hè.
21: Kleurrijk.
23: Ja, met veel beige.
20: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
24: Oh, yellow.
25: Nog voor jij kan denken...
26: Ik heb gelijk geen energie.
25: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
27: Oh, mijn rug zit vast.
25: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
26: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
25: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
28: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
29: klinken op het wijnfestival.
28: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
29: Oh, dan de die. En de die?
28: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
29: En de deze.
28: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

de live plaat die het leven van Peter Frampton veranderde. Van een artiest die nauwelijks platen verkocht naar een wereldster. En zijn eerste royalty check, dat was meteen goed voor 7 cijfers. Dat is zo'n beetje als de lotto winnen, denk ik. Show me the way. We zijn onderweg naar Michel Follet. Die is er vanaf 5 uur. Ik heb ook nog John.

Zometeen Michel Follet. Hij is weer zeer diep gegaan in zijn platenbakken voor jou. En morgen vroeg vanaf 9 uur Bert Gene. En dan de Flashback Top 40 met Serge. Terug naar de hitlijsten van oktober 1977. Een heel fijn weekend gewenst.

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
2: Oh, dokter, het gaat niet meer.
6: Oei, en hoe lang speelt het
2: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
6: Oh, klassiek geval.
2: Is het nog te redden?
6: Nee. Tijd voor iets nieuws.
2: En waar vind ik dat?
6: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
2: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
6: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
2: Gratis?
6: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint.
7: Prettig weekend. Het is dag van de klant, in feite weekend van de klant. En dan horen we jou op je wenken te bedienen. Your golden years,
8: nostalgie plus. Goedemiddag. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
9: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
8: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
10: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
8: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kassen kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kassen kneusde vorige week een rib op training, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kassen. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kassen is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
11: Follet op zaterdag
12: met Michel Follet.

Let's Dance. Uiteindelijk, dat houdt ons tegen, het is zaterdag. Wel goed dat ik de dans ontspring. Prettig weekend, ik heb iets te veel muziek uitgekozen voor deze zaterdag, dus zwijg ik zoveel mogelijk. Van Peter Maffay tot Paul Simon, van de Dinky Toys tot Mike and the Mechanics. En daarnet al om te beginnen, de Cats, een van de populairste Nederlandse groepen van de jaren 70. Gisteren was Phil Oké jarig. Extravagante zanger van Human League. Jaren later loopt hij erbij met een baardje waar de Alverman trots op zou zijn. Een soort Ivan Sonck-model, maar met een splitsing. Hij ziet zichzelf elke dag in de spiegel. Dat moet soms schrikken zijn. Mirror Man, Human League.

0: Jumeliek en Phil Oké, gisteren 71 geworden. Dit was de allereerste hit op een beroemd label, Motown, The Miracles.
1: Nostalgie Plus. 100% weekend.

The Miracles in 1960, die toen hun frontman Smokey Robinson nog niet echt uitspeelde. You better shop around, want vandaag en ook morgen is het dag van de klant. En waar je binnenloopt, krijg je doorgaans een presentje vandaar. Even langslopen in de koffieshop. Wel, daar bedoelen ze wat anders mee in Nederland. Even langslopen in de koffiewinkel dan. Mike and the Mechanics.

0: Mike and the Mechanics en natuurlijk de gouden stem van mijn favoriete zanger Paul Carrack. Komt in feite 2 dagen te laat, die another cup of coffee, want donderdag was het Wereldkoffiedag. Gisteren was het ook de verjaardag van Mike Rutherford, van Mike and the Mechanics, onmisbare schakel bij Genesis en ook erg succesvol met dit project. Exact 1 jaar na Mike Rutherford werd een andere beroemdheid geboren en die werd gisteren 75. Sting!
1: 100% onbesproken.

Sting, liedje opgenomen voor een speelfilm van 82, Brimstone and Trickle, waarin hij de hoofdrol speelde. Sting begon aan een filmcarrière in die dagen, maar liet die ambities achteraf wel varen. Liedje van 1929, geschreven voor een West End musical. Het was nog niet de aanzet voor een echte solo-carrière. Daarvoor was de Police in die jaren nog veel te populair. Als de boodschap dan toch spread a little happiness is, huur ik wat graag Rob de Nijs in.

0: Ik betrap mij er nu pas op dat ik de voorbije week uitbundig veel op de ijs liet horen. Dinsdag, Bangerhard, donderdag, zet een kaars voor je raam. En nu dus, dag zuster Ursula. Ik moet dus wel een beetje fan zijn. Dag zuster Ursula, het was de terugkeer langs de grote poort voor op de ijs in 73. En hij nam het liedje zelfs op in het Duits.
1: Schwesterlein, sagt bitte, den Eltern einen Gruß. Vielleicht kannst du erklären, dass ich sie verlassen muss.
0: Het bleek een maat voor niets, hoewel het met andere Nederlanders wel lukte. Denk aan Herman van Veen en Rudy Karel. Rob in het Duits, het zet meteen de toon voor het volgende blok, want het is vandaag Nationale Feestdag in Duitsland.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
7: Bel op onze makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
11: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, daar, joh.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, het was.
15: 100% Follet.

0: Kraftwerk en de Maddel. De groep scoorde hiermee in 1981 een nummer 1 hit in Engeland en nummer 4 in Ierland. En eerder was de Duitse versie geflopt. Het kan vreemd gaan. Nog een Duitse groep die heel even in Europa succes had. Vrijheid, maar als ze overschakelden op eigen taal werd het Münchner Vrijheid.
1: 100% Duits.

Münchenvrijheid in 89 met een van hun grote hits in eigen land, Verlieren, Verlieben. Heel gesofisticeerd, hè? Je hoort er invloeden doorheen van de Beach Boys als van de Beatles. De groep werd genoemd naar een beroemd plein in München, waar tot morgen het Oktoberfeest nog honderdduizenden mensen op de been brengt. Meestal de laatste dag echt topcijfers. In totaal zullen er zo'n 6 à 7 miljoen bezoekers op die Theresienwiese rondgelopen hebben op 2 weken tijd. Nationale feestdag in Duitsland. Dan hoort daar ook een van die beroemde Duitse orkestleiders bij. Mijn favoriet, Bert Kempfert. Nostalgie.

het thema van Kapiteinsappels. Living It Up. Alleen voor de Vlaamse markt op single uitgebracht. Zoveel vraag was er naar het melodietje. Bert Kempfert, hij schelde op elk plein, op elk schoolfeest in die eerste helft van de geweldige jaren 60. En is nog altijd te horen in de Efteling, elke dag bij de Indische Waterlelies. Maar dan met African Beat. Ook dit is van Duitse makelij. Masquerade, dat is een handige roepnaam voor Drafi Deutscher in vermomming. Guardian Angel. Het haalde in 1983 in twee uitvoeringen onze hitparades hoogst ongewoon. Als Jenseits von Eden door Nino De Angelo. Maar dit was de originele uitvoering van Masquerade.

0: Masquerade.
1: 100% rust in het weekend.
0: Ja, Duitsland, dan denk je aan Doe en aan Peter Maffay. Je krijgt Peter Maffay en Doe, maar een andere Doe. In 1979 stunte Peter Maffay weer door de grootste hit van dat jaar te scoren.
2: Doe, gib

0: Wat blijft dit mooi, hè? Zo bis to Peter Maffay. Nooit begrepen waarom dit bij ons niet aansloeg. Misschien was de tijd er plots niet meer rijp voor. Hij blijft een markante figuur in de Duitse muziek, Peter Maffay. Deze zomer werd hij 77 overigens. Geen Duitser, maar een Roemeen van origine.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Go Yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Procent Follet.

Paul Simon in 1980. Op deze gezegende 3 oktober kwam de min of meer biografische film One Trick Pony over het leven van Paul Simon in de Amerikaanse bioscoop. Maar de film deed het slecht aan de box-office, leverde wel deze hit op, Late in the Evening. Op 13 oktober wordt Paul Simon 85 jaar. Daar zal je niet aan kunnen ontsnappen bij Nostalgie Plus. Dan pakken we elk uur uit met een van zijn tijdloze liedjes. Noem het gerust een test of time. Die overigens Paul Simon zonder kleerscheuren doorstaat. Nu, Dinky Toys.

0: Belgische hitgroep zonder gelijke de Dinky Toys. Ik moet mijn tijd in de gaten houden als ik nog alles wil spelen. En deze van Pérez Prado moet er vandaag echt wel bij. Eentje van 1958.
1: 100% retro.

Perez Prado, zonder woorden. Hoewel, er bestaat ook een gezongen versie van deze mambo. Het heeft ook een titel, Patricia. Een kort eerbetoon aan Patricia Routledge of Mrs. Bucket, Bouquet. Zij overleed exact 1 jaar geleden. Jarig vandaag, de flamboyante krullenbol van Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham.

Quincy Buckingham met een knappe solo-single, maar die wel erg dicht aanleunde bij wat hij ook voor Fleetwood Mac schreef. Deze Trouble van 1981. Hij werd gepolst om bij de groep te komen in de jaren 70, maar hij hapte alleen maar toe onder één voorwaarde, dat zo'n toenmalig lief Stevie Nicks mocht meekomen. En de rest is geschiedenis. Fleetwood Mac en Don, stop toch wel doen, hè, als je in het verkeer zit op dit moment en een rood stopbord ziet. Tot morgen!

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code yellow!
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
11: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Een goeie avond. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
1: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
0: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
2: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
0: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK Korte Baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
3: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er een top 20 was, maar mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
0: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Oh, dokter,
5: het gaat niet meer.
6: Oei, en hoe lang speelt het al?
5: Oh, al maanden. Uh-huh. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
6: Oh, klassiek geval.
5: Is het nog te redden?
6: Nee, tijd voor iets nieuws.
5: En waar vind ik dat?
6: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
5: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
6: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
5: Gratis?
6: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
7: Macri, waar beter slapen begint.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
1: Oh.
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
0: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Goedenavond. Honderden artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan hun opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je hoort Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
1: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnzorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
0: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd, sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker liever was de beste Belgische op plaats 13.
2: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er een top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
0: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de midden houden. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proefde 100 jaar na het Nambacht bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.